Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: flevomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevomroep.nl.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zico. Help. Yes. Holy Trump.

0: Heel, hallo allemaal. Het was even een raar begin, maar we zijn er weer. Het is zaterdagavond. En als het morgenochtend is, is het zaterdagochtend. Zondagochtend. Maar nee, het is zaterdagavond en we gaan weer heerlijk van start met... Help, er zit een olifant in de tram. Tegenover mij zit...
1: Peter Bakker, dat ben ik.
0: Peter, ja,
1: dat ben jij. Die chauffeur die er een puinhoop van maakt.
0: Die heeft toch ook even een puinhoop van. Maar goed, het gaat allemaal recht komen, want we gaan gewoon zo meteen lekker verder. En ik vertrouw helemaal op je, Peter.
1: Ja hoor, ja. Gaat best wel goed komen.
0: Hey, we hadden de opkikker van de maand, augustus. Daar beginnen we met onze programma's meestal mee. En dat was MC Micah G en DJ Swen met Holiday Rap.
1: Ja, dat had er officieel had dit de vorm gemoeten. Ja.
0: De opkikker van de maand.
1: Ja. Ja. Dat had er dus voor moeten.
0: Hartstikke mooi. Dus dan gaan we eigenlijk gewoon beginnen met zoals we normaal ons programma beginnen. Dus ik zou zeggen, start hem maar.
2: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw. Yeah.
2: We tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20.
1: En dan zeg je niks meer.
0: Nee, dan ga je toch meteen met de muziek beginnen.

0: Ja, dat waren er twee achter elkaar.
1: Ja.
0: En we begonnen met Sophie Tucker uit 1922 met High Brown Blues. En net hoorden jullie Fletcher Henderson met I'll Always Be In Love With You. Is dat mooi of is dat mooi, hè?
1: Dat is prachtig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat waren er twee achter elkaar. Je zei het zo verbaasd. Zo van, dat doen we anders nooit.
0: Nee, ja, dat doen we anders ook altijd. Maar het maakt elkaar helemaal niet uit. Dat van, Fletcher Henderson was 1936, om eventjes bij te blijven.
1: Ja.
0: Gaan we gauw verder naar het jaar...
1: Mm-hmm.
0: 1947. En dat doen we met... Jack Owens. En het heet How Soon.
2: De jaren 40.

Nou, ze kondigden het al zelf af. Allegheny Moon. Dat was Patti Page uit het jaar 1958. Gaan we naar Tony Vos. En Tony Vos, dat is, was een van de mannen. Want ze hebben een aantal gehad, het Dineke de Nooi. Maar een van de mannen van Dineke de Nooi. En dat was een saxofonist, componist en producer. Hij studeerde alt-saxofoon en sopraansaxofoon aan het conservatorium van Tilburg. Zijn eerste successen oogste hij in 1953 met het Jazz at Kurhaus Ensemble. Met onder andere pianist Frans Elsen en trompetist Neddy Elstak. Niet van Paul die Elstak. En Paul Eckert herhaalde de succesvolle sessionformule in het Eindhovense Rembrandt Theater. En liet met de magnetofoon opgenomen muziek uitbrengen op 25 centimeter LP bij het label Omega. En het was de eerste jazz LP van Nederland. Als je dat maar even weet. Tony Vos hebben we het over. En hij heeft het over een zwoele, zotte zomer. 60s.

0: Ja, dat was als verzoekje van Henriette Barry Manilow met Mandy. Als antwoord op jouw plaatje van donderdagavond, Peter.
1: Ja, Brandy. Dat was Brandy. Het origineel. Ja.
0: Ja, aangevraagd door Harriet voor het verplegend personeel en iedereen die op bed ligt en ligt te luisteren naar ons programma. Gaan we gauw verder naar de jaren 80. Dan gaan we doen het naar het jaar 1983. Dan gaan we doen met het goede doel. Ja, ik moest even zoeken.
1: Ja,
0: het goede doel met België. Er is leven op Pluto. Komt-ie.
2: 80's.

0: Ja, dat was Sugarlee Hooper. Die bracht ons naar 1995 met de wandelclub. Ik heb er ooit een keer live mogen meemaken. Nou, dat mens had echt ADHD. Wat was dat mens druk. En keiharde muziek. Niet te geloven. Maar wel vol energie. Ongelooflijk. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we naar Direct. En dat is een Nederlandse band bestaande uit Jamie Westland op de drums, Frans Spike van Zoest, gitaar, Bas van Wageningen, basgitaar, Paul-Jan Bakker, gitaar en Marcel Veenendaal, zang. En de band begon in 1999 met Tim Akkerman. Hij zal wel eens een paar keer zijn oren krabben dat hij niet door zou gaan met Direct, want ja, het is natuurlijk later wel een hele grote band geworden hier in Nederland en daarbuiten. Als ik het even zeggen mag. Niet?
1: Mm-hmm. Ja, dat mag je zeggen. Dat okay. Is zeker zo.
0: Hey, en ze hebben samen met Wiebe Suryadi hebben ze een plaatje opgenomen. En dat heet Blind For You. Hier is Direct en Wiebe Suryadi.
1: Zero. Dat vind ik bijna goed, hè?

prachtige Beautiful Distraction van Ilse de Lange. En dan gaan we alweer naar de laatste van een Eon Hits. En dat, we gaan dus naar 2026. En dat doen we met Wesley Klein. Dat is een Nederlandse zanger. En hij werd voornamelijk bekend door zijn deelname aan de Talentia Popstars van SBS6. Die hij op 29 januari 2010 alweer, 16 jaar geleden, gewonnen heeft. Dat bedoel ik even. Wesley Klein met zijn nieuwe single Niet Zo Bij Mij. 20s.

0: En toen?
1: Wat is dit nu?
0: Nou, en jij moet praten.
1: Maar ik hoor muziek op de achtergrond.
0: Waar hoor je muziek?
1: Ik hoor een cloud.
0: Cloud?
1: Ja.
0: Oh. Nou, ik niet.
1: Jij niet?
0: Nee. Het gaat wel lekker, hè, zo vanavond. Zal ik deze er even achter gooien, zo. Een stukje achtergrondmuziek erbij.
1: Ja, dat gaat iets helemaal niet goed.
0: Oh, jee.
1: Bij mij ging Spotify spontaan spelen.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dus ik had klaar op tafel. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn. Maar goed, we waren dus gebleven bij Wesley Klein. En we gaan gauw naar het volgende item. Want anders dan komen we niet uit met de tijd.
0: Nee.
1: We gaan naar Cover Me.
0: Ja.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Ik heb een hele mooie gevonden. Ik doe haar dit hiermee een plezier, mevrouwtje. En dat is Aaron Neville met Tell It Like It Is. En er is een Nederlands liedje opgemaakt door Paul Anderson. Hier is Aaron Neville met Tell It Like It Is.

0: vind het weer eens een keer een leuke cover van, als Nederlands, nou ja, in Nederlands vertaald, daar niet vertaald, in het Nederlands. Gewoon een leuke cover.
1: Hertaald, hè?
0: Hertaald, ja. Goed. Gewoon een beetje zelf een eigen tekst opgemaakt. Maar wel leuk gedaan. En ik beantwoord een beetje ja-vraag, want hier in Almere is natuurlijk constant het rode golf. En,
1: ja, die Almere Blues had, dit is een leuk antwoord erop.
0: Ja, hè? Dus we hebben gelijk ook eventjes vraag en antwoord gespeeld nu.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar het volgende. Het nummertje van James Bond.
1: Ja?
0: Duran Duran. To a Kill.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprek over een handelsakkoord mislukte. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. All in all, it's just another Brick in the Wall. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Helpen zit een olifant in de tram. En we zijn weer begonnen met de ketting. Zo leuk om dat weer te doen. Ik ben Jan van Deun en tegenover mij zit...
1: Peter Bakker.
0: En we gaan nog eventjes een uurtje door met Helpen, er zit een olifant in de tram. Dat had ik al gezegd. Hey, ja. De ketting. Leuk om dat weer te doen. We waren gebleven vorige keer bij Harry Belafonte. De Jamaica Farewell. En het was hier gezongen door Jan Heerema. En daar moest jij op aansluiten. Had je een leuke... fragmentje voor gemaakt. Mm-hmm. En dat was Roger Whittaker. En dan mag jij verder, want jij hebt het uitgekozen.
1: Ja, jij mag het ook zeggen hoor. Dan ja. Hou ik gewoon mijn mond dicht.
0: Hou je mond dicht. Kop dicht! Nee hoor, je mag het gewoon gaan vertellen.
1: Ja, ik heb gekozen voor Roger Whittaker. Dan denk je, Roger Whittaker. Die heeft toch niets met Farewell gedaan? Farewell heeft hij wel gedaan. Maar ook in het Duits, Abschied. Jeetje. Oh, ist ein scharfes Schwert. Het zijn hele kleine lettertjes, hè. En ik heb het al eens eerder gezegd. Dan moet ik heel dicht op dat scherm gaan zitten. Ja. Want anders kan ik het niet lezen.
0: Anders kan ik het niet lezen, nee.
1: Nee, dat is de leeftijd, hè. Zullen we zeggen. Dus Roger Whittaker dus met Abschied. Vaarwel. Ist ein scharfes Schwert.

0: weer eens wat anders, hè?
1: Nou. Abschied is een scharf schwert. Roger Whittaker, hoe ben je erop gekomen? Hoe komen we er vanaf? Tot gedraaid hebben, is klaar. Hey, daar moest ik op aansluiten en ik ben toch maar een beetje op Roger gebleven. Want ik had gewoon een heel leuk nummer in mijn hoofd. Ik denk, oké, King of the Road vind ik leuk. Dus nou ja, dan maar Roger Miller.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes.
1: Dat is maar goed ook.
2: Ja, hè?
1: Ik heb geen zin meer.
2: Nee, is niet goed. Hey, Roger Miller, King of the Road. En toen was het jouw beurt, Peter.
1: Ja, toen mocht ik weer, hè. Ja. Toen dacht ik, ja, wat gaan we daar nou weer mee doen? En dan kan je de Road Ahead is empty of zo doen, weet je niet. Maar nee, ik blijf eens op die naam. Want jij was ook van de naam gegaan, Roger. Mm-hmm. Ik denk, nou, dan pak ik de achternaam, Miller. En dan kom je vanzelf uit bij Steve Miller. En die had een band. En die had een hele mooie plaat. En die heet Fly Like an Eagle.

0: was toch wel blij dat je niet Abacadabra hebt gedaan voor Steve Wilde. Dat had voor het moeilijk geworden om aansluiten.
1: Ja, dat was een beetje moeilijker geweest. Maar oh, dan had je zoiets met toveren kunnen doen, toch?
0: Jawel, maar ja, oké. Okay. Ja,
1: maar dat is het niet geworden, hè?
0: Nee, het is niet geworden. En ik heb het ook niet over. Ik ga ook niet... ja, ga vliegen. Ja, vliegen ga ik.
1: Want, nou ja, gaat vliegen, hè?
0: Ja, dan heb ik het over vogels die vliegen. En dat is een nummer van drukwerk.

0: vandaag lekker door de drukwerk en vogels vliegen. Dan mocht jij weer, Peter.
1: Ja, door de lucht. Die gooi je echt.
0: Ja.
1: Nou, ik vond het wel leuk eigenlijk. Maar goed, ja. Ja, toen moest ik weer aansluiten natuurlijk. En toen dacht ik, ja, wat gaan we hier nou weer doen? Toen ben ik maar bij de vogels gebleven. En toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk dat achtergrondmuziekje van de maandag nemen. Hè? Van
0: ja, Sweet People. Je kan ook de vogeltjesdans had je kunnen doen.
1: De vogeltjesdans had ik kunnen doen natuurlijk. Ja, dat heb ik ook niet gedaan.
0: Nee
1: ik ben op de Frans tour gegaan met Marie Myriam. En die heeft het over, ja, het is wel de enkelvoud, maar je hebt het goedgekeurd dus.
0: Ja, maar goed, vogels, dat is toch een vogelroute bij de vogels, of niet?
1: Ja, dat is waar.
0: Oké,
1: ja.
0: Daar vogel...
1: Le oiseau et l'enfant.
0: L'enfant? Nee, l'enfant.
1: L'enfant. Ja, zo is het, hè. Ja, ja, zie je, als ik die microfoon voor mijn neus heb, dan gaat het Frans gaat helemaal fout. En als ik het normaal moet zeggen, dan gaat het echt heel goed.
0: Ach, ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Laat het maar zingen, hè.
1: Ja, dat zeg ik aan het beter. Hier is ze, Marie Myriam.

0: prachtig. Oiseau et l'enfant. Van Marie Myriam. Mm-hmm. Goed, en toen was het de beurt aan onze collega's. Die mochten weer wat in gaan zenden. Nou, en we hebben heel wat inzendingen gekregen.
1: Het zijn allemaal winnaars.
0: Heel mooi, maar ook heel veel inzendingen. Dus ja, we moesten een keuze gaan maken.
1: Ja.
0: En dat hebben we dus ook gedaan. En degene die... waar we op gaan doorborduren, dat is die van Joop. En Joop die zei op een gegeven moment, zal ik dan maar de eerste zijn? Want hij was de eerste die wat inzond. En hij koos in eerste instantie voor Una Ploma Blanca van George Baker, hard gekend. Maar wij hebben gekozen voor Kleine Vogel van Koos Albers.

0: Ja hoor.
1: Door Joop ingezonden, Koos Alberts Kleine Vogel. Arie Paschierde hem ook en dan vind ik hem eigenlijk wel een klein beetje beter. Leuker. Niet beter, maar leuker. Ja.
2: Leuker, oké. Okay.
1: Goed, en toen kwam jij met een fragment.
2: Ja, en ik moest wel heel diep nadenken, want het is een poosje terug natuurlijk. Maar ik heb het fragment gemaakt en hier is die.

0: Nou, dat was hem.
1: Just a little bit of green. Nou, dus little, klein. Ja. Zou dat geweest zijn, hè?
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Was dat Hans Bouwens?
0: Of was dit dat... valt me nou toch erg van je tegen. Luister, ja? Is goed.
1: Luister. Just a little bit of green. Oh, Elvis, ja. Tuurlijk. Nou ja, het lijkt zo net af en toe een beetje de stem
0: ja,
1: van Hans.
0: Ja, een heel klein beetje lijkt het op George Baker. Maar dat is het niet.
1: Nee,
0: ik denk, nou, die herken je aan duizenden natuurlijk.
1: Ja, nou, is niet altijd, hè? Het is maar een snippet.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar die is het dus a little bit of green.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Wat hebben we als volgende staan?
0: Fleetwood Mac.
1: Fleetwood Mac, hè? Oh ja, ja, die is ingezonden door Fred. En die kwam in eerste instantie met Vogeltje, wat zing je vroeg. En volgens mij is dat van...
0: Toon Hermans.
1: Toon Hermans, maar het schijnt dat Nico Haak het ook zo heeft. Maar hij wilde eigenlijk niet meer verliezen, dus wat kwam hij mee? Met Fleetwood Mac, Songbird, van het album Rumours. MUZIEK

0: tried in my way to be free.
1: Ja, het prachtige Like a Bird on a Wire van Leonard Cohen.
2: Dat was hem kwijt.
1: Nee hoor, nee, maar ik zit even wat te lezen. Oh. Maar goed, deze was ingezonden door Harry. En die heeft wederom dank aan Nora, zijn vrouw, die het weer voor hem versierd heeft. Verder had hij ook nog La Paloma, van de Beatles Blackbird. En hij heeft ook alles van de Birds, maar dat kan eigenlijk niet. Want de Birds is met een Y. En ja, Birds is met een I, hè? Vogels.
2: Ja, vogels met een... Met dus, ik weet niet wat de Birds met Y betekent eigenlijk, maar...
1: Het is gewoon een naam, denk ik zomaar.
2: Gewoon voor zo'n naam.
1: Ja, denk het wel. Hey, en Dennis had ook weer een keer wat ingezonden. Onze technicus.
2: Ja.
1: En die kwam met eigenlijk ook wel een hele goede Nelly Furtado met... I'm like a bird.

Ja, we hadden het er al over in het Songfestival nummer van Anouk Birds. En ja, het is echt een heel mooi nummer. Ja. Uiteindelijk. En ik had toch wel verwacht, ja, ik had er hoger in geschat uiteindelijk. Maar goed, deze was ingezonden door niemand minder dan Aart. En Aart die begon eigenlijk van Alice van Eagles. Ja, natuurlijk. Simpel. Alice van Eagles is altijd goed. En hij had het over Neil Diamond met Jonathan Livingston Seagull. Is hartstikke mooi. Had ik ook wel willen doen, maar dan hadden we gewoon vakantie kunnen halen. Want het duurt inmiddels 15 minuten. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Anouk was het dus met Birds is het geworden. Goed, gaan we gauw van de vogels af, want we hebben allemaal vogels gehad. Gaan we naar de kinderen, want we hebben ook twee instellingen met kinderen gehad. En eentje is er onder andere van Truus. En die heeft Lisbeth Lis gekozen met Kinderen een kwartje. Kun je eigenlijk niet meer zeggen, maar ach.

0: ik moet toch wat gaan zeggen?
1: Ja, je moet toch wat gaan zeggen? Ja, je moet even wat gaan zeggen, ja. Ja, doe maar. Ja.
0: Kinderen voor Kinderen, ingezonden door Robert van der Keur. En die ging verder op de kindjes. En dat zeg ik helemaal niet goed.
1: Jawel, ja, ja. Die ging verder op de kinderen. Ja.
0: Op Kinderen voor Kinderen en op rond bij het eiland. We gaan naar de Incredible Duet.
1: Ja, maar dat gaat wel heel krap worden, hoor.
0: Ja, nou, heel snel.
1: Ja, nou, vooruit dan.
0: Goeie afleveren.
1: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Ja, je wilde het al vertellen, hè?
0: Ja, nou. Gaan we door. Gaan we
1: door. Nee.
0: Ja, Julio Iglesias. Eerst dat Michele Belkan kan horen. En Julio Iglesias met La

0: Zoals ik al zei, 2 uur zitten we er weer op. Dat is heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jij ook leuk vond om weer samen wat te doen.
1: Zeker.
0: Want we zijn hier gewoon weer zo. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Het gaat u goed.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks int Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, en een heel goedemorgen, dames en heren, bij deze live-uitzending van de Flevo Zondagochtend Klassiek. Deze uitzending duurt tot 12 uur. En ik opende met een aantal deeltjes uit de concerto in G klein van Johann Bernhard Bach, een neef van Johann Sebastian Bach. Hij werd geboren in Erfurt in 1676 en overleed in 1759. En ik zie niet zo snel waar die gestorven is. Maar goed, hij was een neef van Bach en die familie Bach was heel uitgebreid, hoor. En ze waren allemaal muzici en goede ook, zoals u hoorde. Ik liet u horen uit dat concerto in G klein, het tweede deeltje Torneo, dus dat voortdurend draait, terugkomt. Hè. Allegretto was de tempo-aanduiding. Daarna kreeg u een aria met adagio, rustig tempo-aanduiding. Dan een menuetto alternativo, afgewisseld met de thema's. En een capriccio, een vivace, een wat vrijer stuk op een levendige manier gespeeld. En dat deden de Amsterdamse Bach-solisten onder leiding van Henk Rubink. En dan heb ik nog wel iets bijzonders voor u, namelijk van de grote Johann Sebastian Bach, dus de neef van Johann Bernhard. Laat ik u zijn Siciliano horen uit zijn klavierconcert in E-groot, dus een bewerking, hè? Bachs werkindeling 1053. En dat wordt gespeeld door de eminente Nederlandse cellist Pieter Wispelbij. En bijzonder is dat hij speelde op een violoncello piccolo. Die was een cello die ietsjes kleiner was dan een gewone cello. En er was een vijfde snaar aan toegevoegd, want normaal heeft een cello vier snaren, waardoor er meer klankmogelijkheden zijn. Goed, we zijn benieuwd hoe Wispelbij zijn instrument laat klinken. Siciliano.

Ja, dat was Pieter Wispelwijn, de cellist, de cello virtuoos, mag ik wel zeggen. Aan het orgel begeleidde Richard Eager met de Siciliano uit, ik zei het klaversymbolconcert, eigenlijk moet ik zeggen het klavierconcert, hè, want deze concerten kunnen op forte piano, op klaversymbol en, zoals je hoorde, op orgel gespeeld worden. Het klavierconcert in E groot van Bach, Bachs werken in de leerling 1053. Dan ga ik naar de vriend van Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, ook de peetvader van zijn tweede zoon Carl Philipp Emanuel. En van hem laat ik horen zijn trio in D kleine terts. U hoort de vier deeltjes Andante, Vivace, Adagio en Allegro. En dat wordt uitgevoerd door het Symfonia Ensemble. En dat bestaat uit Monica Mus, blokfluit, Leonard Muzzi, Descant, Gamba, Asako Morikawa en Andina Scheiging. Die doen het Bossa Continuo. Helemaal.

Ja, terecht applaus voor het symfonieensemble die het trio in D-klein van Georg Philippe Telemann speelde. Dan maak ik een beetje een sprong in de tijd. Hoewel Telemann leefde van 1651 tot 1767, dus die is wel behoorlijk oud geworden, 86 jaar. En de volgende componist, waar ik u wat van laat horen, Luigi Boccherini, die werd geboren in 1743. Dus toen Telemann overleed, was Boccherini al 24 jaar. Ik laat u van zijn gitaarquintet nummer 1 in D klein, catalogus nummer 444, het eerste deeltje horen, Allegro Moderato. En dat wordt uitgevoerd door het kamerensemble van de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Mariner. En de gitaar wordt bespeeld door Pepe Romero. Boccherini, eerste gitaarquintet.

Ja, luistert u echt naar, dames en heren. Ik kon even niet snel reageren, omdat het snoer van de koptelefoon onder het wieltje van mijn bureaustoel zat. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waarvoor mijn moeder me waarschuwde dat dit zo kon overkomen. Goed, ik liet u horen uit de gitaarquintetten van Luigi Boccherini, zijn eerste gitaarquintet.

staat de D-klein. En heeft de Catalis nummer 444, het eerste deel, Allegro Moderato, gespeeld door het kamerensemble van de Academy of St. Martin in the Fields, met Pepe Romero als gitaar. En ik moet wel eerlijk bekennen dat ik wel gehoopt zou hebben dat de gitaar, of graag gezien zou hebben, zo moet ik het zeggen, dat de gitaar wat prominenter was opgenomen. Maar goed, de groot solist hoor, Pepe Romero. Dan, Boccherini leefde van 1743 tot 1805. Was eigenlijk een tijdgenoot van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij was 13 jaar ouder, want Mozart werd geboren in 1756. En van Mozart laat ik u uit zijn Zauberflöte drie hele beroemde aria's horen. De eerste is De Vogelfänger bin ich ja, gezongen hier door Anton Scharinger. Bariton. Dan de aria Dies Bild ist mit Zaubertje. Oh, dat is natuurlijk Papageno. Hè? Der Vogelfänger bin ich ja. Dan als tweede stuk de aria van Tamino, de prins, de tenor. Dies Bild ist mit Zaubertje schön. En dat zijn ook de drie dames die hem daarbij assisteren, inleiden eigenlijk. Dat is Anna Maria Panzarella, Domus Lamprecht en Delphine Aydan. En de tenor, de Tamino, is Hans-Peter Blochwitz. En dan hoort u de aria van de Koningin van de Nacht, De Hölle Rache kocht in meinem Herzen. En dat is niemand minder dan Nathalie Dessay. Ze werden bij deze opname bijgestaan door de Academy of St. Nee. De Academy wil niet uit mijn hoofd, en dit waren echt Lézard Florisson, neemt u me vooral niet kwalijk, onder leiding van William Christie. Na deze enigszins beholpen inleiding laat ik u gladjes luisteren naar deze drie beroemde stukken uit die Zauberflöte.

Ja, dat was als laatste. Nathalie Dessay, de Franse sopraan, geen hoogte is dat te hoog, zal ik maar zeggen. En F3 gestreept is dat, geloof ik. Kwam er prachtig uit in haar aria. De Huilerache kocht in meinem Herzen. En daarvoor hoorde u de tenor Hans-Peter Blochwitz in Die Spiel, die is bezaubernd schön. Aria van Tamino, de prins. En de bariton Anton Scharinger opende als Papageno met de Vogelfänger bin ich ja. En deze drie solisten werden begeleid door Lazare Florissant onder leiding van William Christie. En dan laat ik u nu horen van Jacques Ibert, Franse componist, leefde van 1890 tot 1962. Trois pièces brèves. En die hebben als tempo-aanduiding: eerste is allegro, het tweede is andante en de derde is assez long, allegro, scherzando. Dus dat is licht genoeg en een beetje schertsachtig, grappend allegro. En u hoort het Beaufort Quintet, dat bestaat uit Rick Andriessen, Esther Proops, Els Vreugdenhul, Anneke Vreugdenhul en Noël Proops. En dat is fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot en blazers ensemble dus. En dat laat ik nu horen. En na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met een aantal delen uit de Schotse symfonie van Mendelssohn. Tot zo, maar eerst Ibert.

0: na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting dan naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks de hoogste toeristenbelasting ter wereld. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de 4e startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Breedje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: te zijn.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: Flevoziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI+ inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5% naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleesieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Aan Iran gelinkte hackers legden vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen plat via een cyberaanval, meldt The Telegraph. De centrale is onbekend, maar omdat de stroomvoorziening niet werd geraakt, gaat het vermoedelijk om een kleine centrale. Tegelijk vielen vermoedelijk Iraanse hackers watersystemen in 12 Amerikaanse staten aan, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, is ziekig. De race begint om 3 uur. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
1: Hold it, buddy, hold it. Now listen.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade, maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: nog niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade, maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3 uur. Het weer dan? Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Prepositie.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. Het gebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oude.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperrer en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Großglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door 5 streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Zondagmiddag vlogen 5 F-35 straaljagers en een Chinook-helikopter over het circuit van Zandvoort, voorafgaand aan de Formule 1 race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie vanwege extra geluidsoverlast bovenop de raceruiten die 3 dagen in Zuid-Kennemerland te horen was. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van wie 8 gewond raakten, 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws. Flevo,
2: Ziekenomroep. Hey Fonsi.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Did you check on me?

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, waardoor de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. De 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: handiger. Dus money back. Ching. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck.
1: De bandencheck.
0: Check, check, check.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, waardoor de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevoziekenomroep.

0: Autocade.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanval in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. Een 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep.

was al in het stamcafé, mijn onkel Miele mee. Zijn vriend Desiré stonden te zorgen. Zeg, riep onkel Miele glad, van de nacht worden was zat. Ik heb maar lulig gehad. Ik heb maar de stoosse vervaar, 100 frank verkocht, waar hij het gold. En ik de groeten naar elke jeugd.

Veluwe en voor gans het café. Komele zijn tevreden, geef ons nog een tournee. Morgen jij maar geld niet mee, ten spater. Morgen verkopen het maar leug. Mijn vrouwen krijg geen keug, wat geef de maar verreug. Ik verre vrouwen zijn zo zif, aan Niemendal, wat is nu Niemendal?

Tijdelijk patat, die ging mijn onkel zat naar buiten. Buiten deed hij dan terstond een sprongel in de lucht en plofte op de grond. Ik riep wel, onkel, wat is dat gezag gevallen op je

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3:00 veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de professor Gelissen singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldt het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits, er is een NL Alert.
2: Stil eens.
1: NL Alert.
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.